0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd.

0: Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het

vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel.

0: op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver dit spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Thank you, everybody.
1: Has another new song.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Goedemorgen. Beste mensen, een mooie zondag. Hopelijk voor ons allemaal. En het is een heel gezellige zondag altijd als je met muziek bezig kunt zijn. Wie ben ik? Ik ben Ria Wicht en ik presenteer het programma wat Andrea Brewster zoveel jaren heeft kunnen brengen naar elke zondagochtend om 11 uur zijn we dan hier in de studio van RTV Rijnstreek met Jazz met Andrea aanwezig. Nu heb ik een verrassing. Ik heb Andrea zover gekregen dat ze vandaag met mij dus ook een uitzending meemaakt. En zoals u weet is Andrea de razende reporter van de jazz. Nou, hoe enthousiast kun je ze nog krijgen? Echt zo iemand die echt altijd weer naar alle festivals, naar alle concerten gaat waar ze maar kan komen en op haar leeftijd. En over leeftijd zullen we niet meer spreken, maar we gaan over muziek spreken. Want ik wil zeggen dat het zo fijn is om, hoe jong of hoe oud je ook bent, dat je met muziek blij en een goede tijd kunt meemaken. Nou, dat is het verhaal wat ik vandaag even kwijt wil. Hallo, Andrea.
1: Ja, goedemorgen, Ria. Wat een verhaal.
0: Nou ja,
1: maar want, ja, je hebt wel gelijk natuurlijk.
0: Ik heb gelijk.
1: Ja,
0: want
1: je hebt gelijk.
0: Jij hebt ook het een en ander weer meegemaakt. En daarom hebben we nu een beetje verhalen over ook wat je al kunt meemaken onderweg bij festivals. En jij was onlangs Hemelvaartsdag en daarna bij het Breda Jazz Festival.
1: Ja.
0: En dat is al zoveel jaren, want hoeveel jaren is het al niet?
1: Het is volgend jaar 55 jaar, dus
0: nou,
1: nu was het voor de 54ste keer. Ja.
0: En dan
1: niet
0: zie
1: dat
0: je
1: ik
0: dus
1: er zo vaak ben geweest hoor, maar.
0: Nou ja, nee, maar,
1: wel
0: maar je
1: de
0: ziet dus.
1: Jaren.
0: Ja, je ziet dus gewoon hoe fantastisch het is. En ik weet nog steeds dat ik vroeger, toen ik jonger was, de mensen hier in Wageningen altijd zeiden: daar moet je wezen in Breda.
1: Ja.
0: En als ik daar zelf dan was, dan kwam ik ze tegen op straat, wat ze weer voor leuke muziek hadden gehoord.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus.
1: Fantastisch.
0: En we hoorden zojuist iemand die ook een heel grote vertegenwoordiger daarvan is. Huub Jansen. Huub Jansen, de voormalige drummer van de Dutch Swing College Band. Een zeer enthousiast Brabander. En die ook echt leuke muziek hield. We hoorden zojuist van zijn band, de Amazing Jazz Band, hoorden we Did I Do. En we gaan zo meteen verder met de muziek. Maar Andrea vertelt nog iets over de Amazing Jazz Band.
1: Ja, want ik kwam dus in Breda de Amazing Jazz Band tegen. En dit is dus de Huub Jansens Amazing Jazz Band. De huidige is de Niels Conrads Amazing Jazz Band. Alleen, die was er niet bij, want Niels die woont in Duitsland. Maar is wel, was wel een fervente aanhanger van Huub. Heeft ook les gehad qua drummen van Huub. Dus het is echt, ja, het is gewoon dezelfde band bijna. En ook een heleboel van dezelfde spelers doen daar nog in mee. Ja. Dus ik heb daar weer genoten van de Amazing Jazz Band.
0: Fantastisch. En dan gaan we nu verder met een stukje muziek wat Andrea hier voor mij mee heeft gebracht. En dat is even kijken, Eddie Metz en his gang, samen met, ja, Randy Sentke, Alan Vacher, John Elwood, Harry Allen, Johnny Varro en Phil Flanagan. Dat zijn allemaal mensen die ik ken van de oude tijden, dat wij ook nog wel eens wat tourneetjes met die mensen deden. Dat was heel leuk in de oude tijden. Goed, we gaan luisteren naar een nummer Hindustan. En we gaan straks er iets meer over vertellen.

0: Dat was Hindustan door Eddie Metz and his gang. En Eddie Metz is een fantastische man die ook in Breda was. Hij is een heel bekend pianist.
1: Uit... Nee, hij is drummer.
0: Oh, is die drummer?
1: Hij is drummer.
0: Okay. Oh ja, dat heb ik gezien.
1: Dit is de Eddie Metz junior.
0: Oh jee.
1: Ja,
0: oh,
1: die hele familie. Ik heb hem dus gesproken.
0: Goed zo.
1: En hij heeft me zelf beloofd dat hij nog wat zou sturen. Dus ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft dus verteld dat hij uit Florida komt. En dat zijn hele familie ontzettend muzikaal is.
0: Oké. Okay.
1: Dat hij zelfs een cd heeft uitgebracht. Van zijn hele familie.
0: Oh, nou ja, grappig.
1: Zulke mensen zijn er wel meer natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik kan zo natuurlijk gewoon niet op de namen komen. Maar, dus in ieder geval, Eddie Metz die heb ik gesproken. En het was een fantastische drummer. En die doet dan in verschillende bands mee. Want je hebt in Breda altijd surprise bands.
0: Ja.
1: En daar zitten die, ja, vaak zitten Harry Kanters, Antoine Trommelen, allemaal dezelfde zitten daar een beetje bij. Maar er zitten dan echt zulke fantastische mensen zitten daarbij. En die begeleiden dat verder. Dus echt genieten. Dus ik heb echt genoten van Eddie Metz, vandaar dat ik deze cd heb.
0: Fantastisch, mooi.
1: En
0: Andrea,
1: dan gaan wij nog even verder.
0: Ja.
1: Want je hebt daar natuurlijk een heleboel. Ik was helemaal flabbergasted, zal ik maar zeggen, van Arabella Rustico.
0: Ja.
1: Dat is een Italiaanse bassiste, een vocaliste. En een hele mooie meid. Ik denk dat die mannen stijl achterover vallen.
0: Ja.
1: Als ze die zien,
0: ja,
1: spelen op die bas.
0: Ja.
1: Dat was wel zo fantastisch. Buiten dat was het natuurlijk ook een hele goeie. Want anders kom je niet in Breda.
0: Nee.
1: En die speelt dan ook in verschillende Indische surprise bands allemaal weer mee. En het was werkelijk genieten. Dus ik dacht, we moeten eens even kijken of ik iets kan vinden van haar. En ik vond iets, Ton, die mag je inzetten op YouTube. En dat nummer dat heet... Hoe heet dat nummer?
2: Just for Two.
1: YouTube, ja, oké. Okay. Prima, dank je.
0: Just for Two.
1: Just for Two, ja. Prima. Dus we gaan even naar haar luisteren.
0: Ja, fantastisch.
3: They always around to help build your hopes up.

0: Dat was Arabella Rustico. Op de bas en vocals. En de dame heeft onze Andrea helemaal omvergeworpen, laat ik het zo maar zeggen. Ze heeft er zo van genoten. En ook bleek er dus een jonge pianist bij te zijn. Vertel.
1: Dat was een beetje wat je dus nu hoorde. Alleen hier was een andere pianist bij. Ja. Ik heb van hem niks kunnen vinden, maar het was wel dezelfde pianist. Hetzelfde stijl wat hij speelde. En hij was nog maar 23 jaar.
0: Moet je kijken.
1: Ik was echt helemaal flabbergasted. Ik denk, oh joh. En op die leeftijd, die jongens die willen die muziek helemaal niet.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar goed, hij kwam uit Engeland. Ik heb even een poosje met hem kunnen praten.
0: Ja.
1: Want het laatste show die hij dan zou geven, met was ook een hele bekende, nee geen bekende, maar ook een hele jonge meid. Dat was een fantastische klarinettiste. Daar kom ik straks nog even op terug.
0: En die was ook in Breda?
1: Die was ook in Breda, ja. Okay. En die zouden dus op zondagmiddag de laatste concert geven.
0: Ja.
1: En toen kwam het ineens met bakken naar de lucht.
0: Oh,
1: en dat vond
0: jammer.
1: Ik zo jammer, want ik had hem zo graag nog even willen horen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb al gesproken. Vanmorgen kreeg ik dus een vriendschapsverzoek van
0: nou,
1: hem. Dus
0: kijk.
1: Ik krijg daar nog wel muziek van.
0: Nou,
1: dus,
0: Andrea, je doet je werk echt eer aan. Want zo mogen we het hebben. Want ik kan niet overal naartoe gaan. Maar jij bent in staat om de prachtigste concerten bij te wonen.
1: Dat
0: fantastisch.
1: Dat is waar. En weet je, ik geniet er ook van.
0: Ja, nou.
1: Ik kom al die mensen weer tegen. Ik heb
0: en
1: met
0: je
1: al
0: kon
1: die,
0: je verhalen vertellen. Ja. En zij kunnen jou vertellen. Nou, wat willen we nog meer in Wageningen?
1: Die pianist die heet Tom Waarts. Ik heb tegen hem gezegd dat ik vandaag in de studio zou zijn.
0: Fantastisch.
1: En hij zou luisteren. Dus ik ben benieuwd, Tom Waarts. Wat ik ook heel fantastisch vond en wat ik ook verschrikkelijk van heb van genoten is natuurlijk onze Frits Landersbergen.
0: Ja.
1: Frits Landersbergen die gaf een tribuut aan zijn overleden vrouw Joke Bruis. Ja. En dat deed hij fantastisch. Er was ook een zangeres bij die een beetje ala moest zijn. Ja. En het was ook een hele leuke zangeres. Die deed het ook echt heel goed. En hij had nog cd's. Ik heb voor jou nog wat meegenomen.
0: Ja.
1: En ik vond het leuk, want hij vertelde dus dat hij die cd's had hij dus in haar voorraadkast nog gevonden en zo. Dus ja, wat doe je ermee? Hij zegt, nou, ik verkoop ze voor €20. Hij zegt, maar dan krijg je er 2 gratis bij.
0: Maar, blijft een handelsman.
1: Maar in dit geval was het allemaal voor de... Wat was het? De Alzheimer. Of Parkinson. Voor Parkinson.
0: Maar dan is het een goed doel.
1: Het was echt voor een goed doel, dus hij verkocht ze ook heel goed.
0: Ja.
1: En dat deed hij ook echt heel goed. Dus ik vond het wel leuk om iets van Frits te draaien. En met Joke Bruis. En dat is van de cd Close to Me.
0: Ja, en we luisteren naar Do Nothing Till You Hear From Me.

0: Mooi, hè? Joke is fantastisch. Ja, jammer. Het is een mooi tribute naar Joke toe. En ik wil vertellen dat u hoorde hier op piano Louis van Dijk. Het is een opname uit 2003. Samen met Frits Landsberger, zoals ik al zo zei. Frits, die altijd de trouwe begeleider was van Joke. Edwin Corzilius en Sjoerd Dijkhuizen en Jeroen de Rijk. Mensen, dat was weer heel mooi om te horen.
1: Wat ook nog even leuk was om te vertellen van Frits, over Frits Landsberger.
0: Ja.
1: Want die heeft dus ook nog een prijs gewonnen. Want hij is de winnaar geworden van de Breda Jazz Festival Awards.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. En dat verdient hij ook, want die jongen die is echt... Buiten dat hij heel goed is, want hij heeft natuurlijk ook conservatorium. En dan op zijn vibrafoon, daar heeft hij me daar een show weggegeven. Nou, Lionel Hampton doet er niet voor onder, hoor.
0: Nou,
1: echt niet.
0: Heel mooi.
1: Echt niet.
0: Heel mooi.
1: En, maar het is ook een hele aimabele man.
0: Ja.
1: Het is
0: dat kan
1: gewoon
0: ik me voorstellen.
1: Het is zo'n leuke man. En die is tegen iedereen, bij iedereen hartstikke aardig en vriendelijk. En,
0: ja.
1: Dus daar heb ik ook erg van genoten.
0: Ja, ja, heel goed.
1: En dan, ik raak daar natuurlijk niet over uitgepraat. We hebben natuurlijk, iedereen kent Antoine Trommelen.
0: Ja.
1: Antoine, die heeft natuurlijk jaren, is hij voorzitter geweest van dat festival.
0: Ja.
1: En Antoine is ook een begenadigde saxofonist. En die komt dus, die heeft een dochter en een zoon. En die zoon, dat is Tijn Trommelen. En die Tijn, die timmert zo fantastisch goed. Niet alleen aan de Hollandse weg, de Nederlandse weg, maar over de hele wereld zit hij.
0: Nou ja, je ziet hem ook dus veel optreden in Duitsland. Met een groep die heet de Young Lions, samen met Chris Hopkins.
1: Oké,
0: en Chris Hopkins
1: dat
0: was er geloof ik ook.
1: Ja. En dus ja, over de hele wereld zit hij. En ook Tijn is een ontzettende aardige, lieve jongen. En ja, daar wilde ik toch even iets van laten horen. Want het is een beetje van die kroenersmuziek. Alle Frank Sinatra een beetje.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ontzettend goed en heeft heel veel aanhangers. Laat me horen, Tom.
2: Oh.

0: Nou, dat was Tijn Trommelen.
1: Dat was Tijn Trommelen, ja.
0: Heel geweldig klinkt dat.
1: Ja, en dan gaat hij dus echt. Hij zit in Thailand, hij zit in China. Ik weet niet waar hij allemaal is, maar dan zie ik hem weer voorbij komen op Facebook. Ik, oh jee, Tijn gaat weer.
0: Ja.
1: Dus,
0: mooi.
1: Dat is echt. En dan hebben ze ook samen nog een keer met zijn vader een cd uitgebracht. Two of a Kind. Misschien wil je er in de toekomst een keer wat van draaien.
0: Ja, dat wil ik
1: bij
0: zeker.
1: Jou achter.
0: Ja.
1: Dat is echt erg leuk met z'n tweetjes. En dan zie je paps ook genieten natuurlijk van zijn zoon.
0: Nou.
1: En ik heb nog een hele tijd met zijn moeder gezeten. En hebben samen zitten luisteren. En moeder is natuurlijk ook heel trots.
0: Super.
1: En niet alleen op Tijn. Want haar dochter zingt ook. Maar die wil er verder niet veel meer doen.
0: Okay.
1: Dus. Maar okay. Goed. Dat was dat. En wie ik daar ook gezien heb. En daar ben ik ook eigenlijk. Want ik hoorde die weersvoorspellingen. Maar ik denk, nee, hier moet ik naartoe. De Jive Aces.
0: Nou.
1: Ik denk dat jij ze ook nog wel kent.
0: Ja.
1: Ze hebben ooit op het festival bij ons opgetreden. En die prachtige knalgele pakken. En die hebben ze dus nog. En die waren daar ook. En daar ben ik dus gelijk op afgegaan.
0: Natuurlijk.
1: En ze herkenden mij. Want ik had ze in Engeland een paar keer al gezien. En daar werd ik ook echt uitgenodigd. En dat is dan ook heel leuk. Ja, nou ja, dat zal jij ook kennen natuurlijk. Maar Rhoda Scott. Noem eens even. Scott.
0: Ja,
1: heel erg is dat. Goed, maakt niet uit.
0: Kom er zo uit.
1: Een hele dure gelegenheid als je daar naartoe wil en je wilt naar hun luisteren.
0: Ja.
1: En ik had gezegd of die kaarten voor mij wilde reserveren. En het komt helemaal goed. Als je jouw naam ligt daar, nou, dan kom je daar en dan zeg ik: I'm invited by the Jive Aces. Okay, what's your name? Andrea Brewster. Oh yes, okay, I see. You can go on.
0: Ja, that's how it goes.
1: En dat was bij de Club 100 in de Oxford Street. Dus ik vond het ontzettend leuk. En dat waardeer ik dan ook. Dus ik probeerde ook altijd een kleinigheidje voor ze mee te nemen.
0: Nou.
1: Dus dat was hartstikke leuk. De Jive Aces. We gaan er naar luisteren. Tjoe, tjoe, tjoe, boobie.

0: Het waren de Jive Aces, die ook vertegenwoordigd waren op het prachtige festival in Breda.
1: Ja, en die jongens die reizen ook de hele wereld over. Hè? Ze komen dus uit Engeland, maar ze reizen de hele wereld over.
0: Ja, ja,
1: en dat al jarenlang, want het was nu 10 jaar geleden dat ze dus in Breda waren geweest.
0: Ja.
1: Dus het was ook 10 jaar geleden dat ik ze gezien had.
0: Fantastisch, mooi hoor.
1: Heel mooi, ja.
0: Dan gaan we verder. Andrea, wat gaan we verder doen?
1: Nou, ik dacht de Dutch Swing College Band, ja, hè? Want ja, die was daar ook vertegenwoordigd. En die waren ook zo vreselijk goed.
0: Ja.
1: Die waren weer zo verschrikkelijk goed.
0: Nee, en de band is ook weer ontzettend goed bij. Een goede bezetting
1: helemaal,
0: in de band.
1: Helemaal, ja, helemaal toppers. Allemaal vernieuwd inmiddels, ja, natuurlijk. Want ja, ja, de ouderen die ook ontiegelijk goed waren. Ja, die zijn natuurlijk allemaal een beetje overleden.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Dus laten we maar eventjes naar de Dutch Swing luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren naar Stealing Apples. MUZIEK

0: Dat was een heel mooi stukje van de Dutch Swing College Band. Met een bezetting die toch wel weer heel mooi is. Met David Lukacs op de klarinet. Bert Boeren, trombone. Adrie Braat, dubbelbas. Staat hier, heel mooi geschreven. Gijs Bijkhuizen op de drums. En wie speelde piano? Jochem Braat,
1: ja,
0: de zoon van.
1: De zoon van.
0: En dat was een mooie opname uit 2025 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Met een hele mooie opname van hun technicus Bas Meijer.
1: Alleen die, daar staat niet de drummer van Frits Landersberger bij. Want die is natuurlijk ook de
0: die
1: drummer.
0: Die is nu
1: van
0: tegenwoordig de drummer die meestal optreedt. Maar ja, deze
1: die
0: is
1: was
0: met,
1: er nou niet
0: die
1: bij.
0: Die was er niet bij. Had vast wel een reden die wij kunnen voorstellen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat is wat het is. Nou mensen, en dan gaan we verder. Andrea heeft
1: toch
0: nog
1: even een liever met Frits Landersberger op
0: exact,
1: de vibrafoon.
0: Juist. En dat is een opname van de West Coast Big Band met Frits Landersberger. En dat is, de titel heet Gibbs Vibes. En Teddy Gibbs, een bekende vibrafonist uit de Verenigde Staten, die heeft ook regelmatig contact met Frits Landersberger, lees ik hier. En die heeft dus kennelijk een heel mooi nummer als het titel gegeven. We dat doen Flying Home.
1: Ja, en dat is met de East Coast.
0: Hoe heet West Coast.
1: Die? Met de West Coast Big Band. En die waren daar natuurlijk ook aanwezig.
0: In Breda.
1: Ja.
0: Oh ja, de, mooi.
1: Frits op de vibrafoon en de ja, West Coast Big
0: Band. Heel goed.

0: Dit was Flying Home van Benny Goodman en Lionel Hampton. Ja, typisch een stuk voor Frits Landersbergen met de West Coast Dream Band. Dat heet niet eens, dat heet niet alleen de Big Band, maar de Dream Band.
1: Een Dream Band zelfs. Oké. Okay.
0: Nou, fantastisch toch? Opgenomen in 2018. En het is een tribute to the great Terry Gibbs and his legendary Dream Band. Ja, Terry Gibbs speelt niet meer, kan niet meer spelen. En zijn zoon heeft regelmatig contact met ons. En die probeert binnenkort een optreden te doen hier. Dus we gaan daar aan het werk mee.
1: Nou, dat zou leuk zijn natuurlijk.
0: Mooi,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Dan verder gaan wij door met Ian Wieler en Rod Mason. Ik heb een stuk uitgekozen van een optreden in Engeland. En dat vond ik nog steeds zo leuk dat ik het niet wil laten lopen. Dus nu even luisteren naar Liberia Rag. Nummer 4 van deze plaat van Ian Wieler with Colin Bowden. Bowden is dus een drummer van de Chris Barber Band. Die dus al heel erg bekend was uit de oude tijden. En met Ray Foxley en de bekende Barber drummer, bassist Vic Pitt. Dus mensen, muziek uit opnames in Engeland uit een beroemde jazzclub.

0: Dat was een stukje ragtime van Ray Foxley. Een oude pianist. Oude tijden, hij leeft ook niet meer. Met de Ian Wheeler Band. En dat vond ik even leuk om te laten horen. Een beetje typisch Engelse stijl. En Andrea heeft nu weer een heel goed idee bedacht voor een volgende plaat.
1: Ja, want aankomende vrijdag 29 mei... dan hebben we onze laatste jazzclubavond. En dan treden dan op de Dixie Crackers. En dat is een ontzettend leuke band uit hier de Achterhoek en omgeving. En om de mensen dus te enthousiasmeren, vond ik het wel leuk om daarmee af te sluiten.
0: Heel goed.
1: En daar een stukje van te laten horen.
0: Ja, en dan wilde ik volgens nog zeggen, mocht je nog naar een festival willen, Jazz in Duketown is in Den Bosch aanstaand weekend op de 24e mei.
1: Ja.
0: En je kan ook nog naar Oosterwijk gaan. En daar is in het proeflokaal Het Gelag in de middag om 16 uur de Bamboula New Orleans Jazz Band. Wat een boel bandjes heb je toch overal om leuke muziek te horen.
1: Als je wilt, dan kun je elk weekend lekker genieten van de jazz.
0: Nou, en dan gaan wij nu met het aanstaande vrijdag dus de Dixie Crackers horen. We danken u allen voor het luisteren naar de gezellige kout met Andrea hier. En we hopen dat nog graag een keer te herhalen, Andrea. Dus wees welkom, zou ik zeggen.
1: Nou, ik vind het ontzettend leuk om weer een keertje in de studio te zijn.
0: Tuurlijk.
1: En zeker met jou natuurlijk. En voorlopig moet ik eerst weer wachten naar Domburg. Dat staat alweer genoteerd.
0: Dat is het volgende.
1: Dus dan kom ik weer graag terug. En dan hebben we weer wat te vertellen.
0: Dankjewel.
1: Jij bedankt dat je mij uitgenodigd hebt.
0: Uiteraard.
1: Oké.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP, zo werd voor

0: Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jezelgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP.

0: de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer er nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden. In het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liepen uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag.

0: van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Hogenkamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Simpho City.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van Simpho City. Mijn naam is Martienke Zandijk. Achter de knoppen van de techniek zit Timo Diederik. Kortom, de techniek is in heel goede handen en we gaan samen proberen er een mooi 2 uur Simpho en Prof van te maken. We begonnen met Yes, met het nummer Owner of a Lonely Heart. Dat is een andere kant van Yes. Met het album 90125 ging Yes ineens een radicaal andere kant op in de jaren 80. En dat nummer, dat is het catalogusnummer waarmee de band bij het label Atco bekend stond. Was dat nou echt een leuke kant? Ja en nee. Ik heb er nogal op gedanst hoor, vroeger. En lang voordat ik de muziek van Yes kende. En het album heeft Yes zeker geen windeieren gelegd.
2: Je hoort hem ook nog steeds heel erg vaak, hè? Owner of Lonely Heart.
1: Zeker.
2: Hij wordt platgedraaid nog altijd. We gaan verder met nieuw werk. Na deze opener uit het verleden gaan we naar iets wat nog niet eens uit is. Het nieuwe album van Mono staat namelijk gepland voor midden juni. 12 juni om precies te zijn. En dat is hun 13e album. Deze postrockband maakt heel erg sfeervolle, instrumentale postrock. En hun vorige album Oath was absoluut een pareltje. Hun nieuwe album gaat over verlies en rouw. En dat klinkt al snel wat zwaar en wat heftig. Maar de albumhoes is dan juist weer heel erg licht. En zelf schrijven ze: Our hope is that this album serves as a source of light and a hope for those who have lost someone dear. Dus het zou een hoopvolle boodschap moeten worden.

staan ook nog in Nederland live. Je moet er nog wel eventjes geduld voor hebben. Want pas op 17 februari 2027 komen ze naar Nederland. En wel naar Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Niet in de grote zaal zoals de vorige keer, maar dit keer in een kleinere zaal in Pandora. Dus dat is wel heel erg leuk voor wie ze live wil zien. Het is het enige concert in Nederland overigens dat ze gaan doen deze tour. Ze hebben een singeltje al uitgebracht, of een singeltje. Het is best een single met 13,5 minuut aan muziek. Dat heet Gerbera en daar staat ook nog een B-kantje op. En dat is Winter Daphne. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: voorproefje van het nieuwe album van Mono. Gerbera hoorde je eerst en vervolgens Winter Daphne van hun nieuw uit te komen album Snowdrop. En dat komt uit op 12 juni, dus markeer die datum vast in je agenda.
1: Het is wel een pareltje, hè, dat nieuwe album van Mono.
0: Ja, als dit het hele album voorspelt, dan kan het niet anders dan dat het wederom een hoge plek in de top 10 gaat krijgen. Bij
1: we
0: mij
1: zullen
0: in
1: het
0: ieder
1: zien.
0: Geval.
1: In ieder geval, het is geen verborgen progparel, hè? Want
0: dat
1: we draaien
0: niet,
1: hem
0: nee.
1: al. We draaien hem al. Ook in het verleden is heel veel moois gemaakt. En dankzij Arthur komen er weer heel wat mooie vondsten boven. Arthur spit naar de verborgen progparels. En deze keer heeft hij eentje uit van Nederlandse bodem.
2: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Wanneer je terugkijkt naar de parels die we vanaf het begin tot nu in deze serie hebben behandeld, dan valt het je misschien op dat er geen Nederlandse band bij zit. Nog geen Nederlandse band. Maar dat ga ik vandaag goed maken door Rick van der Linde in de schijnwerpers te zetten. Hey, je denkt nu vast, Rick van der Linde, dat is toch die toetsenvirtuoos die zoveel succes gehad heeft met Exception? Ja, klopt helemaal. Maar wist je ook dat hij na het zesde album uit zijn eigen band werd gezet in 1973? Ja, en Rick zou Rick natuurlijk niet zijn als hij daarna gewoon weer verder gaat met muziek maken. En dat deed hij met een band die hij oprichtte onder de naam Trace. En Trace werd vooral bekend met hun tweede album, Birds. Maar daardoor kwam wel het titeloze debuutalbum in de schaduw te staan. En dat is volkomen onterecht. Vandaar dat ik dat album vandaag als parel ga behandelen. Rick van der Linde studeerde in 1967 af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Met erecertificaten voor onder andere piano, kerkorgel, harmonieleer. Hij wordt ook wel een beetje gezien als de Nederlandse Keith Emerson. Het album valt op door het enorme enthousiasme en spelplezier dat er aan alle kanten van afspat. Samen met Jaap van Eyck op gitaar en bas en Pierre van der Linde op drums maken ze er een geweldig werk van. Wie van orgel, mellotron, kerkorgel en andere toetseninstrumenten houdt, kunnen hun hart ophalen bij dit album. Luister naar de virtuose en duizelingwekkende keyboardklanken van Rick van der Linde. Maar let ook op het werk van de andere muzikanten die de klasse van de band onderstrepen. Ik heb gekozen voor Gaillarde Part 2 en het iets wat rustigere The Death of Ace.

0: Het keyboardgeweld van Rick van der Linden met zijn band Trace. Je hoorde van het titelloze debuutalbum, dus ook wel simpelweg Trace genoemd, uit 1974, de tracks Gaillarde Part 2 en The Death of Ace. Zoals gezegd maakte Trace hierna nog twee albums. Het album Birds heb ik al genoemd. En het derde album, The White Ladies, maakte Rick met enkele Exception-leden in de line-up. Blijkbaar boterde het toen alweer wat beter, want in 1978 kwam er een einde aan de band Trace, omdat Rick weer in Exception ging spelen, wat nog drie succesvolle albums heeft opgeleverd. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Met dank aan Arthur. En met z'n allen zoeken we altijd naar de mooiste progparels. In het verleden, in het heden. En af en toe kijken we even naar de toekomst. Net zoals met Mono, waar een nieuw album van uit gaat komen. Ik kijk nou een klein stukje naar het verleden. Naar een band die ooit in het leven werd geroepen onder de naam Temporal Temptation. Ik weet vrij zeker dat niemand weet dat we het nou over Sylvan hebben. Sylvan, Duitse band, nog steeds actief, heeft een behoorlijk aantal albums al op hun naam staan. Het begon allemaal met Deliverance in 1999, prima album. Daarna kwam Encounters, hartstikke mooi. Artificial Paradise, ook hoog goed ontvangen en X-Rate, prima. Maar toen verscheen in 2006 Posthumous Silence. En net zoals Marillion, heel veel mensen die van Marillion houden, hebben het altijd nog over Misplaced Childhood. Of natuurlijk, dan heb je ook nog een album als Brave. Kortom, je hebt af en toe een album wat dat een statement is voor de band. En wat echt op de een of andere manier, zonder dat je daar nou echt je vinger op kunt leggen, er bovenuit steekt. Dat was Posthumous Silence. Dat is een concertverhaal, niet een heel vrolijk concertverhaal, want de hoofdpersoon heeft het niet overleefd, laten we het zo maar zeggen. Het is een postuum terugkijken aan de hand van een dagboek van een meisje dat behoorlijk zich in de nesten had gewerkt, op geestelijk en ander gebied. Maar wat was het toch een prachtig album en wat is het dan nog steeds? Pain of Truth.

0: Sylvan. Je hoorde Pain of Truth van hun, ja, denk ik, fraaiste album Posthumous Silence uit 2006. Qua thema en qua muziek ook wel, denk ik, nog het meest vergelijkbaar met Brave van Marillion. Maar nou, het is zeker geen kopie en voor zover het erop lijkt is het bizar goed gedaan. We luisteren er graag naar hier.
1: Waar we ook graag naar luisteren is af en toe wat Italiaanse prog. Rock Progressivo Italiano. En dan denk je natuurlijk, was dat niet de muziek die in de jaren 70 zo populair was? Oh, zeker weten. En die muziek is gelukkig nog steeds populair. Maar na de jaren 70 kwamen er natuurlijk heel veel andere jaren. En gelukkig ook een hele lichting nieuwe bands. Eén daarvan is Unreal City. Unreal City is opgericht door toetsenist zanger Emanuele Tarasconi en gitariste Francesca Zanetti. De band is later aangevuld en op een moment een paar andere leden. En op een gegeven moment kwam die onder de aandacht voor een platencontract. Hoe klinkt de band? Nou, wat overduidelijk is, is dat de band dat in de knieën in de progressieve klassieke Italiaanse rock staat. Maar het klinkt ook jeugdig, fris. De productie is gewoon goed op orde. Kortom, voor liefhebbers van Italiaanse rock is dit echt super. In 2013 verscheen het album La Crudeltà di Aprile. En daar gaan we iets van draaien. Ga dan maar eens luisteren, misschien is het wat voor je. Dell'innocenza perduta.

0: Unreal City, dell'innocenza perduta van het album La Queue Crudeltà di Aprile. De vreedheid van april, dat vind ik een hele mooie poëtische tekst. Je zou denken, overal jonge vogeltjes en jonge dieren. Ja, heb je wel gezien hoeveel er uit het nest vallen? Dat bedoelen we nou maar.
1: Een vrede wereld leven we in, inderdaad. Ook vreed is dat we alweer aan het einde van het eerste uur Symfo City zijn. Maar dan heeft het tweede uur natuurlijk nog weer heel wat te bieden. Net als april eigenlijk, hè. We hebben nieuw werk van Lunier op het programma staan. We draaien nog een terugpakker van Alcantara. En we hebben nog heel veel meer moois uit vroegere en latere tijden op de playlist staan. Dus genoeg reden om lekker die radio aan te laten staan en verder te luisteren naar Symfo City. Dan hebben wij nog één nummer te draaien dit uur. En dat wordt van Mostly Autumn Razorblade van het album Graveyard Star uit 2021. Tot volgend uur bij Symfo City.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: SimfoCity.
1: Welkom terug bij SimfoCity. Leuk dat je bent blijven luisteren of leuk dat je komt luisteren. We hebben nog een uur te gaan en dat uur gaan we vullen met prachtige muziek natuurlijk, zoals we dat altijd doen. We begonnen met een nummer van misschien wel het meest bekende progalbum, Simfo-album uit de proggeschiedenis, The Dark Side of the Moon. 1973 kwam het album. We hebben in het eerste uur altijd een onderdeel dat de verborgen progparel heet. Nou, dit is een progparel, maar absoluut niet verborgen.
2: En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn, hè? Af en toe is het heel erg leuk om iets bekends te horen.
1: Zeker.
2: En, die daad doen we ook heel erg graag. Iets meer verborgen onder de oppervlakte heb je soms van die bands die een beetje tegen de prog, de symfo aanschurken. En heel veel nummers maken die je wel degelijk prog zou kunnen noemen. En andere nummers maken waarvan je denkt van dat is misschien meer iets van progressieve popmuziek. Lunier is zo'n band. Het is een Frans trio. En dat Franse trio dat bracht in 2018 hun debuut-cd Many Miles Away uit. Op dat album hoorde je al een beetje dat ze toch wel van de poppy Genesis waren. Misschien ook wel een beetje Marillion. Maar al bij al gewoon hele leuke, melodieuze muziek. En die lijn die trekken ze door op hun nieuwe album There Is Always Next Time. Je hoort Keane, je hoort Marillion en je hoort zeker ook een beetje Collins tijd Genesis. En al bij al weten ze te boeien en blijven boeien ook. Er staan kortere nummers op, die zijn mooi melodieus. Er zitten hele fraaie pianostukken in, maar ook de gitaar mag af en toe goed losgaan. En er staan ook twee langere nummers op. Nou, we gaan een van die korte nummers draaien en het langste nummer. En die klokt toch nog 14 minuten. Dus dat is toch progwaardig. We draaien One Day. Ik moest meteen aan Keane denken. Dus let maar eventjes op. Misschien dat meer luisteraars dat opvalt. En vervolgens draaien we Christmas Flowers. En ook dat is rustiger, maar wel ontzettend fraai. Het is Lunier.

Een lekkere... Lunier. One Day heet het eerste nummer en Christmas Flowers heet het tweede nummer. Ze komen allebei van het album There Is Always Next Time en dat is onlangs verschenen. En we hebben nog een nieuwe en die nieuwe komt van Sicilië. Prachtig eiland. We kunnen het allebei bevestigen, wij hier in de studio. En Alcantara is een band die progressieve invloeden mengt met allerlei andere invloeden. Psychedelische invloeden, enerzijds space rock, ook folk invloeden, Arabische invloeden. Kortom, het is een band met een heel eigen karakter. Onlangs bracht de band het album Tamam Shud uit. Dat is een Persische tekst, het komt uit een gedicht. En dat betekent definitief, het is over. Laten we hopen dat het niet over is met deze band. Dat zal toch echt wel heel jammer zijn. Maar ik denk niet dat dit de vooraankondiging is. Dat zal toch wat zijn, zeg. We gaan twee nummers van het album beluisteren. We hebben al eerder iets van het album beluisterd, maar nooit het nummer Tamam Shud en het nummer Sail. Veel luisterplezier.

0: Alcantara, twee nummers van het nieuwe album Tamam Shoot. We draaiden de titelnummer zelf, Tamam Shoot, en we sloten af met Sail. Heel sfeervol, heel rustig. Muziek om lekker bij weg te dromen. Ik weet niet zeker of het volgende nummer dat ook is. Weet jij dat?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet het meest heftige nummer dat we in SimpoCity ooit hebben gedraaid. Maar je zult wel eventjes wakker geschud worden. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Hè? Als er een band is met 11 leden, dan wil iedereen zijn inbreng wel een beetje doen. En zo is het ook niet anders gegaan bij Gentle Knife. Een van de bands die op de hoogtijdagen van de Noorse progmuziek ook een beetje meelifte op die golf. En volgens mij twee albums heeft uitgebracht. Het titelalbum Gentle Knife en in 2017 kwam Cluck Unwound. En dat was een hartstikke goed album. Al die muzikanten, ja, die hadden stuk voor stuk hun kwaliteiten. Maar het bleek ook al wel snel dat een band met 11 muzikanten in leven houden een eigenlijk onbegonnen werk is.
0: Het is al een beetje veel.
1: Het is wel een beetje veel. Iedereen wil zijn plasje erover doen. En uiteindelijk ben je meer tijd kwijt om elkaar bij elkaar te krijgen om een keer te repeteren dan dat je echt muziek aan het maken bent. Dat is helaas ook de ondergang van Gentle Knife geworden. Maar goed, we hebben twee albums nog steeds van ze waar we graag naar luisteren. Cluck Unwound, daar gaan we nu een nummer van draaien en wel Smother.

bracht in 1974 het album Federa uit. En dat is genieten voor mensen die van de rustige, zweverige, toetsengerichte Tangerine Dream houden. Nou heb je natuurlijk altijd recensenten die iets van een album vinden, hè? Kijk, ik noem maar een paar. Je hebt wat kleinere, vage blaadjes als IOP'tjes. Dat kenbaar kennen sommige mensen wel. Je hebt natuurlijk ook Oor. En Oor is een grote. Trouwens, ik bedoel het net niet helemaal serieus, hoor. IOP'tjes is top. Maar goed, Oor is toch wel het summum. En wat Oor van Federa vond in 1974, dat loog er niet om. Het is met iedere plaat hetzelfde. Wie een stukje van kant 1 heeft gedraaid, kan de plaat al afzeggen. De rest laat weinig verschil. Uiterst vervelende space muziek. Goedkope imitaties van muziekinstrumenten. En een nijpend gebrek aan vindingrijkheid. Nou, daar gaan we nou maar naar luisteren. Ik denk dat het nogal meevalt. Overigens, Oor is heel veel bijgedraaid. Toen eindelijk het album uitkwam na 50 jaar, dachten ze, goh, het is toch best wel goed. Goed, niets is zo persoonlijk als smaak. En je kunt ook gewoon flink nazetten. Als de tijd het album tot een klassieker heeft gemaakt, dan zal er toch wel iets in zitten, denk ik dan maar. Veel luisterplezier. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze 2 uur. En graag tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20, waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige

0: De drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 31.

0: 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket.